Ik woon ter Aalen in Keulen op het oog. Dus was dan passiert, dus liegt mijn het nog in mo. Ik ben afgegangen om mijn Schlüssel van Keulen te holen. In de tussentijd hamstijk had ik.